0: Yo, man, met Joost. Ja, man, ik ben op een clipshoot met Agu, Otto. Ja, man, Friese jongen. Heb je nog niet gehoord? Geschoten door Bloempot Media, man. Je bent niet hier! Van Friesland tot Berlijn, je bent niet hier! Holy
1: hippie! Radio Starflare und Radio Party on air. On air. On air. Wir nehmen uns die Freiheit, anders zu sein.
2: Anders zu sein.
1: Mit DJ R 2015 und DJ Feuerherz.